0: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
1: Meme ya batumi bale aume rakate po bunga. Oya zo kan sokoti sakie, monsu sa zo kan sokoti sakie. Meme abunga se retrouve na Mariano. DJ Bron, Cedric Lutumba Nio, Papi Boto Noble.